Dit was Nimrod, die 9e variatie uit Edward Elgar's Enigma variaties. Het is uitgevoerd door die Tokyo'se Metropolitaanse Symfonie Orkest. Nou, voor die volgende lied is ons in die geselskap van, soos julle al weet, een van my gunstelinge, die bariton Brin ter Vel en dan die tabernakelkoor van Temple Square met Guide Us, O Thou Great Jehovah. Dit word in Wallis en Engels gesing.

De deel, He That Shall Endure to the End, uit die Elia Oratorium van Mendelssohn, is uitgevoerd door die Atlanta Symfonie Orkest en Koor, onder leiding van Robert Shaw. Steeds bij oratorium, die keer is dit die slotkoorgedeelte uit die Messias van Handel.

Onmiskenbaar die beroemde slotgedeelte van Handel's Messias Oratorium, die Halleluja Koor, en is uitgevoerd door die Londense Philharmoniese Orkest en Koor onder leiding van John Pritchard. Nou na die uitbundige Halleluja Koor beweeg ons nou na baie stiller, inniger geloofslied. There is a fountain filled with blood. Dit is een van die bekende Engelse gesange oor Christus se verlossing en genade, en dit is 'n orkesweergawe.

gewonnen na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebouw aan je handlijn, maar op je nieuwe jaar surfen.

Senhor, dank U, Hemelse Vader, toe na Jesus. Here, maar waardeer U, O Jampi, U Adjuga Jongi, U Jampi, altijd in Adjo. Here, van tijd mag uit die kogwe ga, door vrij te woordig. Here, elke woord het door uitsaai, Here. Here, ga oor moele na moele, die diewe ga verskillende plekke. Here, as oor verkondig U woord, Here, kan uit die oorzaak, Here, U wil verlos uit in Jesus' naam. Here, ek wil as hier, door begin na ta woord. Here, door waardeer, die diewe mee, oor die leeg, Here, kwee get kama, your jump ik a plani, wat je troyer trouw. Here, ik get kan nagai om dat ik plani, wat je wa tosi. Here, ik get jump ik jongai, yen kan nagai ana, tot get in den woord af toe. Here, ma time jump ik ana, ik zie ni, ik verstel ket je wisi a panga, ik panga ka dier, ik wel, ik wel geski. Here, kan ma pet tot je van hier, here, kan de woord en als ik ma dier de be, ma vraag je Christus ik kom, ik zie ka, en ma testel. Gedeelde genade en die goede. Amen. Geliefdes, maar tot bij baie booster. Voordat we die woord van de Heer, wat u vaak hier, wat ik al baie dank u. Die jambiet en alle je voor jambiet. Gemeende, maar wat hier die jambiet. Die geen jambiet en alle je zien, ik wil gewoon jambiet. Maar voorstel me, hè. Mijn pastoor Nando, en mijn van Adumba. Net het gewoon jambi aanstel maar van jambi te panga omdat misschien een keer kom jambi aanstel kan als het gewoon die positie jouw want jambi het jambi die 5 deze kan ja groepie kan het en deel kan als het gewoon als het panga dan met die bares voor kan maar woord van jera maar ga ik je bij dan die jambi zie je niet die je tien tien zijn jambi je boska boska kan met je maar wat hier die twee kan je maar ta boska bij jouw molen en molen kan het iets hoeven saka, juist eigenlijk die Jezus Christus ja kom, isaka ontvangen nawaka, die jambi ja kom. Maar lees ke woord ke het Bijbel, want bij kieren maar verstaan, maar lees Bijbel, dat was het was aan die, die jambi ja toe hol misam. Want kam chasen Bijbel, Bijbel dat kindie wam cha, ke kom silasi ke jambi kie nom chie wisje. Jambi kie nom chie wisje, dat ke nom toa kam chasa Bijbel dat kom cha, die jambi kie nom chie wisje, dat ke nom toa kam. Ya ke nyum tesin ta ke mia tu chi thong le kwa mi e imam ko min e ya wasin ta me wi si ma wan stel ta kam ta tu vot to sam ta wa khala sa skan e kama ko wasin tu nda kun jam bi tu fitla jam bi tu kom ta ta ya khama ba vot ta kom ta ke jam bi ke ko ida ke me tu mum chi thwa de chi thwa na kwa mi na usin chi bi si ke ma ke an stela ke ge ya kun ku ko si kay giya dan ogawana kay giya hanunga kay ne ka wamcha tigam cha sa vulkan mcha ha enik kan wa jambi ga jambi ki num kam cha ke adul mcha sin is the stop kam cha sin jambi ki num spiritu da spiritu jambi ki num ya ngi o kui da liwa o kui da mcha na ko tungelo tigam cha sa first a dofte kwe kwa ke sieba ya ko mcha te kum ga nawa pesifike ka e jambi mone ke ngauti chia ka wa na ke ngauti chia ka ke ke plan to chi au pang to de ngauti chia ka de ke for mir chi thwa ke khulu de chi thwa ke for mir ke to nga ba ya ke bua spiritu de ke sun tu ya tam cha sun ke ka kan do ta tam cha liben da biesa m cha wa tun ke lu m cha ti self de as ti engala van god m cha un jambi ki ta to si ka e m cha pa nga pa na ko m cha tam cha wa ko lisensi ka of te 3 kama ka wa tin Yakom chake mtsan mota uta sa police sika ofte 3 kamaka wati na kom chake en jelesal met ne nieuwe mens bekleed het wat vernieuwe word to die kennis na die beel van sy skepper jamie kom cha ti na dat ka gen ya ke kula mtsi 3 je va ti 3 yes ne kula na ki wa khies ta ti 3 je ti kula ka ke kulu ta kulu ka na ye tam ta ge ta ya di sas de khulga lo kan ti am chang kho ko cha mi kom cha ti gi ma ke as de cha yo je am cha kho su da m cho khama m cho khama u na tro de ti fa kam cha wa romain na ka ses ka wa fi a kom cha dum sa a volta kom cha an khasin us dat wir dat di oue men sam met christus gestel so dat di liggaam van sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jambi ke kulum tse pesifike, mtsa yes, poti bisi anga katho.
Umda da komcha, di kakoka amake n plus e, e sinji wisi ge kako. Da komcha ge konkero maina. Dike atu, mpesa fika, mtu sin vierka isis ka. Van, mtsa ge afro step, agi, mtsa kawake aspo laga. Mzu e jambi, umda jambi, wakuna, yakuna wisi ge wa. Dike mtsa wa tuye korendes ke mtsa lasti vorka dri, kamaka wasiba, Ako mtsa teke, Just ask the loops and funny era. 3 7. How come chat again? 3 7 17. How come chat again? Come slice that fine at the stem funny era. One, ons lechte verbreken wat voor hun onblik is, bewerken ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerg van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk. Maar die onzettelijk dingen is voor eeuwig. Jambi komt te gaan voor. Die kreeg hem te gaan. Jambi plaats hem te gaan ook aan. Mtja sinti wisi aan gaan. Ja kon die hem te gaan. Die tijdelijk een trauma kan eten aan mtja. Boe die gaan met u aan mtja. Hij tijdelijk een trauma. Hij die nu gaat te. Je kan aan mtja gaan. Mtja sinti aan. Mtja kwein naar beka. Want kan mtja kwein naar beka. Mtja tijd maar komen. Tijd maar eten aan mtja. Eten aan mtja geleerd die kan ook aan. Mtja gaste. Mtja die kwein tegen die kan ook aan. I come to the word, take it up, jump the word, Mtasa. Two wishy can jump in the Macacogan. He placed Mtang in him. Yet I'm taking truck, it with our jump the word, Mtasa. Two wishy can jump in the Macacogan. He placed Mtang in him. Yet I'm taking truck, it with her. Van the king in Tomcha,

0: Jeder Vater,
1: Jesus, Vater,
0: Devil, was in sie wird. Jeder Elke Plek, was die Devil kommt. Rakom no an in Jesus.
1: Jesus, Vater.
0: Rakom Vater. Rakom Jesus. Rakom los. Als die Welt.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, Almachtig. Jeder zet mij aan op je kind. Jeder Rakom no in Jesus' naam.
1: Jesus.
0: Jeder Elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, is die ene wat voorzien. Jammerse vader, breek die karakter van die devil.
1: Ik
0: kom tegen jou waar die jaloezie aankomt. In Jesus' naam, vader, dank die almachtige koning. Jera raak nou ik ken onmiddellijk, nou aan. Jera moet je stil niet. Raak om nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke drome. Jera waar je gedenkt, daar zal ongeluk komen. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Jera dank je, breek daar die banden van die devil. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Jera waar je voor hem gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jera. Ons prijs je daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jere kasaleer elke werke van die boze geeste, die gedachte van die devil, en leek hen in die spoor. Jere waar ik in vastgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere waar ik plan alles uitkom. Jere, ons roep je, Jere. Zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag het in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom, zet ons handen op hem. En ons prijs je daarvoor in Jesus' naam. Jere, ik zet hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om voor hulle te beschermen.
2: FK.

Tanima tsangam. Jihamba janimam yako ita di dote. Tenki ukwamana yata nguinu yoka janima te ngam. Tingada hamba janimam yako. Tsao hiye. Tsahi. Tunko mnamakwe. Kuwa hiye de kwa na ikara. Ngata te ngwikwe. Toa tukwe. Tindewe. Toa tutamzika. Kwe tsakara nye tobe kuwa. Toa muaka tutamzika. Kwe na kuwe hiye kwe. Kami hita ti kwe nasika. Toa tutamzika. Kwe na ngingani. Kwe na hiye kwe kuwa. Kamna dewe kwa na tuye kwe dekrede kwa na kanyi. Tidoka te ahate kitu ala hu. Tehi, tehi, tehi kwa na. Tenga kye kwa mfersi ma tuye korantier swaifan af di dertin de fersi. Aki te kye kwa. Te kisa nyo kwa na ika te kwa na angaske. Te u kanitam diyo nga anye. Te kwara te muoga kwa ku janim de te wo twina ka ku obego hambe nja sama wa te da te si e kwa nga ni to te tsome e mba te ya nyamota te ha ha te ya ora ta te u kwana te ya ora kwa ha te tika ya na te tau na te u o ja go ti ka ro Tote koma a, kwere kwena teo na kriya, kriya kakle hete kwene ata na kriita. Hana, a kwena teki kara kriji. Mba te mbwi ma te, tre mtrunum, te ya ama kha oka, kate kriyeta, kate kreu kousa, kate kreu takwe, te kreu kote kwenka. Kha kwisi tama, Dia ya korana ma tenko aka rinu goyo twam twinski amen amen en geestes vervoering was ons dit vir God as ons by ons verstand is is ons dit vir die Here die liefde van Christus dring ons Omdat ons tot die inzicht gekomen het, dat een voor allemaal gesterf het. En dat betekent dat allemaal gesterf het. En hij het voor allemaal gesterf. Zodat die wat leven, niet meer voor hulle zelf moet leven nie. Maar voor hom wat voor hulle gesterf het. En hy die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand Deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hij het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van verzoening toevertrouwen. Die boodschap van verzoening bestaat daarin dat God door Christus die wereld met homself verzoen het en die mensen hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodschap van verzoening het hy aan ons toevertrouwen. Ons tree dus op as gesande van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening

0: Zang hoor, waar is Klets? Kloppen en kloppen. Zij maken open.
1: Nee, hoe moet ik weet? Ze is zeker bij het hospitaal.
0: Ik klauw naar het dak. Maar nog even gierderverf.
1: En jij gaat kloppen voor tubberukjes en koffie bij Klets?
0: Nee. Ik woon niet vast, zeker is amper klaar.
1: Ja, sure. Wil je koffie?
0: Ah, broodjes zal ook lekker wees.
1: Nee, ze gaat dank het.
0: Ik was toen gisteravond bij Rachel.
1: Zou je iets gezegd over Pieter en Nico?
0: Ja, was maar net games wat hulle verkoop het.
1: Is dat wat hij verhaal ook vertel het?
0: Ah, jy die Melissa hom teruggegeen?
1: Nee, ik ga het hou.
0: Betaal sy scoregeld dan mee?
1: Precies wat ik gedink
0: het. Ja. Ons hebben nog niks betaal niet ons.
1: Ik het hulle gaan zien. Ons betaal die minimum.
0: Maar dan kan ons een beetje kost koop met die rest.
1: Wat is jy so geplan met Pieter sy geld?
0: Ik vlam me net gisteren.
1: Maar wie heb je brood in?
0: Oh, dat is eier.
1: Ik heb lekker beloond gekoop.
0: Oh. Dat klinkt lekker. Moet ze, Rachel klinkt of zij gesoord is.
1: Blij jij denk zo.
0: Oh, maar ze heeft nu werk.
1: Jij vergeet, ze is nog een verdomde kind.
0: Luister, ex op 16 in die huis uit destijds.
1: Ja, en kijk waar jij op geëindig.
0: Moet jij altijd die donker kan van dingen zien, zo?
1: Ik is niet realistisch over die leven, Frans.
0: En van jy so realistisch is, as jy net sad.
1: Ek gaan niks sad nie, man.
0: Jy hou jouself opgesluit hier in die caravan, son. En al wat jy doen is worry. Jy worry oor die kinders, jy worry oor my.
1: Ek worry lank al nie meer oor jou nie. Hier is jou koffie.
0: Ah, dankie. Jy was altyd so nie.
1: Huh? Hoe was ek, Frans?
0: Jy het geblom, jy was happy gewees.
1: Nou, miskien het ek vergeet wie die mens was.
0: Ah. Kom jy saam... Ah, toe vanaan.
1: Nee, ik help al bij die kostend.
0: Wat? Werk je nou voor hulle?
1: Dat is liefdadigheid, Frans.
0: Liefdadigheid. Zolang je niet thuis staan bij die tent, nie.
1: Hier is jou broekie. Ga verf kletsen, gitte va.
0: Dank je. Moet me niet aanjagen. Ik werk niet voor jou, nie. Ik werk voor Klets. Ik heb gedacht, ik ga van haar vragen of ik een blikkies kamer kan slapen. Net tot mijn rug beter is. Hij is vandaag weer zo zeer.
1: Als jy dink, sê gaan jou dadelijk blij. Haar droom jy seks laf, Frans.
0: Oh, laf, raak sommer vir blikkie self.

0: Maar wat moest je nou voor allemaal vertellen? Ik slaap in die tent.
1: Pas door het gezee, ons moet zeer bij Ami.
0: Ja, wel. Nou, denk allemaal ons het. Problems in ons huwelijk.
1: Allemaal wat vanavond daar gezet het, problems, Frans. Die bus is laat.
0: Ons huis is stap.
1: Nee, is die veilig die tijd van die auntie.
0: Het ons die bus niet gemist, nie.
1: Is nog een 9 uur.
0: Oh, je is veilig om samen mee te stappen.
1: Jij is de eerste een wat weggehoor.
0: Doe maar. Heel van die dag, koop ek vir ons een kar.
1: Jy weer een lotto kaartje gekoop.
0: Ja, jy kan maar spot staan. My geloof is sterk. Pastoor het juist vanavond gevra om zondag ietsie te kom sê daar by die dienst.
1: Ek toch, jy wil nie share nie.
0: Well, ek wil die positive dinge met die mense share saam.
1: Die positive en die negative loop hand aan hand.
0: Ja, waar kom jy daar in? Is het die Chinese boekie van jou?
1: Die touw sê, waar dat goed is, is dat ook kwaad.
0: Touw, die onchristelijke Chinese nonsens.
1: Ja, Frans, alsof jij die groot christen is. Ik kom als bus.
0: Goed, die touwboekie maakt je kop nog meer die mekaar niet zin. Ik zal mijn oor vestig op die positives. Halleluja.

0: Is klaar met uw drank. Ik kan maar gaan.
1: Moet niet zo haastig, wees niet. Ons in gift eerst 6 uur.
0: Ik kan ons niet samen met oom Frans gaan, niet?
1: Oeps, ja. Is kon vergeten.
0: Hoe moet meneer die sellies gaan krijgen en dan kan ons hulle van morgen af begin zwaai. Ik denk ik daar reeds 2 tykers.
1: Klink van mij recht, ou Nikoekie. Ja, recht.
2: They busy lining up at the starting line. Number 7, Donnie Bravo.
3: Is dat aan het dag, u?
2: Is loaded into the stalls. It's a 1000-meter dash.
0: Is er die pere, oom?
1: Shhh, ek wil luister, hulle gaat nou hardloop.
0: Het oom Millies op die pere gezet?
1: Ja, net zo'n klein wagerkie.
2: Donnie Bravo comes in at 5-1, offering a good bet for this afternoon's hunters.

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer Funny Face en voor haar was de Keith Whitley met When You Say Nothing At All. Kom ons luister nou na twee van John Denver se treffers.

Dit was John Denver met twee van sy eie treffers, The Cowboy and the Lady, as ook Take Me Home, Country Roads. Hier is Tanya Takke en naar Andries Vermeulen met 'n Samsung Country Keerspel.

Dit was Andries Vermeulen met 'n country keerspel en voor hom was dit Tanya Takke met haar 1973 snit What's Your Mama's Name. Onthou jy die een van George Jones?

Dit was die Traveling Wilburys met End of the Line. En voor hulle was dit Mark Knopfler met Cannibals. Hier is Eddie Rabbit en na hom is dit die Bellamy Brothers.

Dit was die Bellamy Brothers met Old Hippie. En voor hulle was dit Eddie Rabbit met sy eie 1980 lied I Love a Rainy Night. Kom ons luister nou na Freddie Fender, gevolg deur Roseanne Cash.

Dit was Roseanne Cash met haar eie 1981 treffer, 7 Year Heartache. Hierdie snit was haar eerste nummer 1 van 10 nummer 1 treffers op die Amerikaanse country treffersparade. En voor haar was dit Freddie Fender met Before the Next Teardrop Falls. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagochende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van country klanke. Ek groet jou met Ed Bruce, The Last Cowboy Song, as ook die Nashville Guitars met een instrumentale weergawe van Tom Dooley. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Bye.